Op het bordel van de Paleis Olympia zoeken we onder andere opgewachte door de Casale.